Hallo, van nu wil ik Dini een sheikh vertellen van het kleine miauw. Dat rekent eere papa, zij er veel. Zij deed jeder dag op een venster luren, nu aan. Wat hij naar huis komen deed van de arbeid. Er gezegd woed opdagen, want zij am zag. Zij woed nu am ranen. Hij woed eer op een arm nemen en eer dretje. En dan woed hij zich tijd nemen, toen met eer spelen en lachen. Dit wie een besondere tijd voor een bed, wie zij rekende zich bed veel. Een avond nam hij een plastieke perlkraal uit zijn voet. Dat wie niet acht. Dat wie zo'n wat einer kon uitnodig traatje. Dat kent hij kleine schmakke zaken zei

Wie je zorgt en een twee. Waarom wil er papa die ware hebben willen? Dat waren er en zij wilde je niet teruggeven. Hij vroeg nog eenmaal, of zij gaf hem die niet. Zij sprong van zijn schoot en rand en ondersteunen. Zij wil niet meer met hem spelen. De volgende dag liet zij ware bij het venster. En ware nam hij er op en speelde met er. En ware vroeg hij er naar de kralen. Ware deed ze dat niet en rand uit de stof. Dit passiert een dag naar de anderen. Dort kwam ze wie dat zij niet meer naar haar papa luren deed. Zij gruwde zich van hij ware woed vrouwen. De kleine mejaal weer eigenlijk. Zij bang zich naar de scheine tijden die zij in haar papa immer gehoord hadden, waar zij toch gelacht en gespeeld hadden. Haar papa ging dat krijg zo. De nächste avond als hij nieuws kwam, checkt hij als hij bij het venster stonden woed en luren. Hij woed daarnaan komen en nu er ziet je, en hij woed er op zijn arm nemen en vrouw als hij spelen wil. Opa zij woed er een kop schedderen en treurig afgaan. Dit hield van langer het stout aan. En met het tijd wordt zij zo zeer treurig, zij bang zich zo zeer naar haar papa. Als hij dan een avond in huis kwam, ran zij aan en jeen en deed aan zeer dretje. Hij was zo vrouw dat zij aan Wada zo bedreigd deed. En werkelijk, hij vroeg Wada naar de kralen. En dit moe gaf ze aan die met ohne sluren. Hij bedankt zich en dan vond hij aan te reden. Weet je waarom ik die Emma Wada vroeg? Ik wist du rekens die zeer veel. Opa, die wie bloos van plastic gemerkt, die wie niet acht. Als ik zag hoeveel du die rekenen deedst, dan denk ik en kocht eine, die van aaste parle gemerkt weer. Ik wil die met de oude vertuschen. Hij fout in zijn fop en holde ze zeer schmakke tjeed, ruut en gaf zijn dochter die. Hij had niet gebouwd haastlich te eer te zijn, als hij nu de belje kralen vroeg, ob hij had wilt, er wordt veel beter geven. Ob bloos van zijn antwoord, er vertrouwen schenken. Ik heb die deze geschicht verteld, wilst die mij erinneren deed, wie God ons gemerkt heeft en hij is ons vorder, en wie zijn zijn kinder, wann wir am hebben eugenomen. God heeft ook wunderbare geschenken, wat hij ons geven wil. Deest du am vertrouwen, dat hij die geeft wat die fehlt? Oder hängst du ook nog aan zaken, zo als de parle tjeed? Hast du ook angst, dat God die wat waarnemen? En dort nicht mehr wort betret vertusche, sondern wort du die überhaupt nicht verstehen kost? Hältst du vielleicht deinen Welle an deine Hängfost? Ich will deine wort ich will. Oder ist dort deine Tiet, wort du nicht loslote wirst? Du sagst, meine Tiet es mir fehl wird. Ich hab so wenig Tiet von mir selbst. Und wenn ich dann mal Tiet hab von mir selbst, dann will ich nicht noch an andere denken. Vielleicht ist dort dein Groll oder Euer, du nicht was Gott gebe. Ich habe ein Reich dort zu sein über meine Schwiegermama oder meine Schwiegertochter. Ich habe ein Reich über meinen Freund dort zu sein. Ich will nie weiter mit dir reden. Die Plastikne Tied kann irgendwo sein, aber einer muss daran denken, wenn wir Gott dort nicht geben wollen, kann er dort nicht mit was anderes. Wat veel beter is, vertuschen. God wil hebben dat we aan met ons ganse leven vertrouwen, met alles wat we verhopen of wensen worden. Hij is de God van al onze omstand, en hij weet wat het beste is voor ons. Leefst u dat, want hij mächtig genoeg is om de zon, de maan, de sterren te merken met zijn hang, dan kan hij ook dat leven van de vroeg en zijn hengholen. Hij wordt ons immer meer geven als wie nog vrouwen. Hij wil ons oor nemen en dat met vrede vertuschen. Hij wil ons een stuk in wellen nemen en dat verzoft moutigheid en tuschen. Hij wil ons meer beschenken als wie nog vrouwen kennen. De Bijbel zegt, we zullen aan vertrouwen en niet onszelf. Want wie aan vertrouwen met ons leven en onze omstand, dan wordt

He ons stoek merke en ons helpe dat ons dat geleid. Hoors nu deze weet van de Bibel en Efeza kapitel 3. God kan meer doen als wie ons woede willen nog te vreugen. Mijn lieve vriend, ik wil die inloden die zaken van de hand te geven die du niet opgeven wist. En geef dem Herrn den ganzen vertrouwen. Wel wie arm ons oeie hand geven, ons angst en ons aangloven. Kom, lood ons voor die bede. Lieve Herr Jesus, help mijn lieven vriend zich sicher te feilen in diene verzorging. Help te zijn dat du best en al ihre omstand en worst voor al ihre bedarfnisse zorgen. Amen.

0: Os Joyce sê dat God wil hebben dat wie arm vertrouwen zullen met ons leven en dat hij kan ons leven en zijn hang houden, dan zeg ik aan dat ik niet immer dat met mijn leven bewies dat ik dat werkelijk geloof. Wanneer ik voor wat bede doe en ik geen antwoord krijg, dan vang ik aan te wonderen of hij mijn gebed hiert.
1: Hilda, du weet wat het met een apostel Paulus via. Dreimal deed hij God bede dat hij hem wordt den stachel en zijn vlees wegnemen. Wie weet niet als dat een krankheid via, of als hij schlecht zijn kan. Die antwoord wat hij haar am gaf via deze. Mijn genoed is genoeg voor die, wils mijn kracht is een zwakke mensje sterk. Nu hier zegt Paulus, door wegen sie ik moutig, wann ik voor Christus schwak sie.
0: Dort is een goed Beispiel, waar ons voeren in hemel zo veel beter weet als wie, wat voor ons goed is. Wie willen nu nu aan je dicht horen, wat ons wat op je danken brengen? God deed onze gebeden verke anders beantwoorden als wie worden je gedacht han. Ober einer kon zich immer sicher zijn, dat hij ons dat beste jaft. Hier is Carol, zij wordt ons dat verlezen.

0: rekkelijke zeiend. Ik vroeg God om kracht, dat ik wat veel doen het jenen. Ober hij moet mij zwak, dat ik wat leren aan, die moet ik touw je hoortje. Ik vroeg aan naar gezondheid, zodat ik kon je ratere dingen doen. Mij wordt krankheid gegeven, dat ik kon betere dingen doen. Ik vroeg dat ik wat rijk zijn, doordat ik kon vrouw zijn. Ober hij gaf mij oormoed, dat ik wat wijs zijn. Ik vroeg naar macht, dat mensen mij willen loven. Ober hij gaf mij zwakheid, dat ik wat mijn nood voor God feilen. Ik vroeg naar alle dingen, dat ik mij im leven vrijen kon. Mij wordt dat leven gegeven, dat ik mij even alles vrijen kon. Ik kreeg niets van dat, wanneer ik je gevraagd had, over alles waarop ik je hoopt had. Ohne dat ik dat wist, worden de gebeden beantwoord die ik niet mooi had uitgesproken. En je alle mensen zie ik rijkelijk gezegend worden.
1: Dat is waar de tijd waar we moeten erbij zijn. Hilde en ik worden gelijkje voor die te beden. Voor ons is dat een verrecht. Wenn du irgendwas hast, über was du bedoet bist, dann schrijf uns. Ein Tohirer schrijft so. Leve frues mit Hoffnung. Preis Gott. Wir wollen unseren Dank uitdrukken en jün zeigen, wofür jüne Programme über dort Familie leven en Verhältnisse für mich bedienen. De Programme donen uns Mut geven en helpen uns unsere eigen beter te merken, dus wie van dort leren donen wat die uns zeigen. Mocht der Herr jün sehne.
2: Zum Schluss von dit Programm möchte ich noch diese ermuntende Wort lesen in Psalm 66. Ich fange mit Vers 19 an. Wo David schrift, ob Gott hat bestimmt nur mir gehorcht und dort ab geacht, wird ich beten deit. Ich lobe Gott, der mein Gebet nicht verstaat, in seine trüchtige Leib nicht von mir trehält. Du nicht mutlos wurde, Gott ist bei dir, und heidät die Hiere, wann du betest.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier in der Burg am Alten Testament auch gesehen, dass Joel seine Prophetei topstammt mit allen anderen prophetischen Büchern bald am Alten und am Neuen Testament. In dem vorherigen Programm wird Prediger Reimer wiesen, wo Joel in der Offenbarung topstammen. Und wir wollen sehen, dass Joel hier redet von der schrecklichen Trübsalzeit, wo da kommen wird. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit lehrt, besonders von dort, was nur noch in der Zukunft ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter muss sein, dass du jeder Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Freund, wir sind von dort zurück in das zweite Kapitel in das Joel-Buch und wir wollen bei den vierten Vers anfangen. Wie seht ihr, als wir in das erste Kapitel wären, dass da eine große herrschreiche Plage wäre, zu der Zeit? Joel seht ihr das Volk, dass dort eine Warnung wäre von Gott. He wir der erste von den Propheten, der seine Prophetei durchschrieb, und he der dort besobnet seine, mag das Volk verdammen. Interessant, aber he der nicht jetzt dienst verdammen, nur allem noch wäre dort dann nicht so'n großes Problem, und das südliche Königreich. Sie gingen nach dem Tempel und deden wenst die Form von ihrer Religion nur gönne zu Joel seine Zeit. Nu in das erste Kapitel beschrift er die große herrschreiche Plage, da wir niemals so'n schlammet gewasst und dort wir in ihr Recht von Gott. Dann deed er die Plage verglichen mit einer Zeit, die noch kommen wird, die dem Herr sein Dach genannt wird. So, als ich gesagt habe, mir ist so, dass er der erste Prophet wäre, der seine Prophetei durchschrieben hat. Und er schreibt von der großen Trouble, die noch in der Zukunft ist. Und Gott fängt seine Arbeitsdach an mit dem Abend. Und dem Herr sein Dach fängt an mit der großen Triebsaltheit, die nun noch in der Zukunft ist. Und dem Herr sein Dach wird fertig gemacht worden mit der 1000-jährige Dreck. Und die große Witte trauen ihr Rechtsdag um eng von der 1000-jährige Dreck. Also, dem Herr sein Dach fängt an mit den Abend und jährt dann in den Dach innen. Fängt an mit der große Triebsaltheit und jährt in der 1000-jährige Dreck innen. Und nun hier, in der zweite Kapitel, so als wir dort fährt mal an die Dede, dort da ein besonderer Topbringer ist mit der herrschreiche Plage, mit dem Herr sein Dach, da sind gewisse Ähnlichkeiten, und dann sind da auch gewisse Dinge, die nicht ähnlich sind. Aber Joel haft ein wunderbarer Weg, die Taub zu bringen. Dort ist eben so, als die meisten Propheten im Alten Testament dort donen, so als wir all gesehen haben, sogar als wir an die anderen Propheten erschrieben sagen. Hosea wäre auch ein so'n Prophet. Gott braucht in jedem Wort der Zustand, und jeder Prophet red to de jägen wort je toestand. Nu hier in den vierten Vers beschrift he de herrschreiche Plog und fangt an dort anzuwende to dem Herr sin Dach. Joel der zweite Kapitel, der vierte bis siebende Vers. De latet so aus Pied und de rane so aus Trichspied. De hopse so aus dort gelud von Trichswoges ab de Boy. So aus dort gelud von vier, waren dort Stoppel verbrannt. So aus stärket Volk und Trichordnung gestalt sind. Für ihre Gesichter wurde dort Volk ein großer Weidor seine. Ihre Gesichter wurde schwarz seine. Die wurde Rane, so aus ein Machtjahr. Die wurde ab die Wängen abklottere, so aus Trichsmanner. Und die wurde jeder eine in sein Weich gohne, und sie wanken nicht, weich von ihr Stich. Wann er redt von schwarzen Gesichter, meint he, dass das Wort verbrennt seine. Wir haben auch gesehen von der Sprecherburg, dass die Herrschreiche kommen in Bande. Aber die hat kein König, die hat kein Leider. Den fehlt scheint nicht ein Leider. Dort scheint so, dass jeder weiß, was seine Stadt ist. Die kommen in Bande und ans ist so, dat man hij vier verschillende groepen van heersrijken beschreven deed, dat hij eindelijk van een grote armee schrift, een grote armee van heersrijken. En de laatste tijden wordt er nog een andere vriend komen tegen dat land. Dat wordt zo zijn als een heersrijkers ploeg. En dat is zo'n redmaker voor wat Johan Luther van schrift in dat openbaringsboek. Hij wordt schrijven van een heersrijke ploeg dat passeren wordt wanneer de vijfde trompet wordt geblost worden. Dat is dan eindelijk dat eerste wee. En dat is immerhan en de med van de grote triebzaltijd met al dat schrijtlied dat dan passeren wordt. Ik wil hier een beetje lezen van openbaring tot negende kapitel en ik hang aan met de eerste vers. Dat is wat het zegt. En de vijfde engel bloost zijn trompet en ik zag een stieren die uit de hemel op de eerd gevallen weer en aan wordt den sleutel gegeeft tot den grondloze afgrond en hij maakt den grondloze afgrond op en daar kwam een rook van dat lach zoals een rook van een grote oven en de zon en de lucht worden diester wegen den rook die uit den afgrond kwam. En uit dat rook kwam een heersrijke op de eerd en aan wordt macht gegeeft zoals scorpionen op de eerd macht haar. Aan wordt gezegd dat zij dat gras op de eerd en al het gereinigd en de beem niet schade doen zullen. Dit waren bijzondere heersrijke zinnen. Die waren niet gereinigd schade aandoen, zoals heersrijke gewenigd worden. De heersrijke en Joel zijn het tijd, die de bloos dat gereinigd aangriepen. Op een zee wordt deze heersrijke en openbaring doen worden. En ik lees nu weer in openbaring tot negende kapitel. Bloos de mensen die niet God zijn zegel omstieren hebben, en wordt aangezegd dat zij den niet zullen doodmaken, op een bloos dat aan zal voor 5 maanden getweeld worden, zoals een scorpioen een man tweelen wordt, wanneer hij aanstijgt. En zo wordt gezegd dat mensen in die tijd den dood zeker worden, dat wordt zo schrijdelijk zijn, maar die worden den dood niet vinger kennen. Anders gezegd, die worden zich niet kennen dat leven nemen. Wieder in Openbaring tot 9e kapitel in de 6e, wat 8e vers, lezen we dit. En in die dag worden mensen den dood zeker en worden den op geen weg vinger. Ze worden den dood verlangen en de dood wordt van aan wegrennen. De heersrijke leidt het zo als pied, die tom terug reed zijn, en op er kaap worden kronen zijn, zoals van goud, en er gezegde zoals mensen gezegde, er hoor weer zoals vroeges hoor, en er tenen zoals een lijf zijn. Ik zei die, dat worden bijzondere heersrijke zijn. Jo, dat wordt passeren, en de grote triep zal tijd. Dat is te zijn, dat Joel door jaren terug den grondlaaier deed voor wat de apostel Johan Luther schreven wordt en een genevend beeld geven wordt van de heersrijke die aan de herziendag komen worden. Ik zie manchmal in je woorden dat te tijden wordt dat openbaringsboek te nieuwe Christen in je recht. Meer zo dat is eindelijk niet de beste weg om te vangen met nieuwe betierden. Den zal entweder in dat Matthäusboek oder vielleicht ook dat Johannesboek ongerecht worden. Oberwaarde, dat is goed als mij zo, dat wanneer we diepet leren willen en willen zo'n boek als Joel begrijpen, dan zullen we dat openbaringsboek ook studeren, vielleicht sogar tegelijk met dat Joelboek. Ik weet dat mensen manchmal zo is, dat ik een beetje te broof en zeggen zie, met mijn ongerechte. Aber, vriend, wanneer we niet kennen God zijn woord broof en zeggen ongerechte, dan is mij zo als dat woord niet ons in orde. God zijn woord is voor immer bestedigd in hemel, en dat meent dat het ook op deze eerd bestedigd is, voor wat het werkelijk is. God zijn woord. Joel schrijft nu wieder, in dat tweede kapitel de zevende vers. Die waren zo rane als een maagdje, die waren op de wengen op klotteren zo als krijgsmannen, en die waren in jede ene en zijn weg konen, en ze wanken niet weg van haar stich. Ik had in zevende vers waarde gegeven, wils Joel jeet nu van de jegen woordje tijd, zijn tijd, naar de Heer zijn dag en de toekomst. En we worden zien dat hij van de Heer zijn dag reed, nu de negende vers. Die worden hanen trigranen en een stoot, die worden op de wengranen, die worden op de hiezen en op kloteren, die worden in de venster en dan komen zoals een dief. Dat is niet zoals die heisrijker deden, en Joel zien het tijd. Dan zegt de bloes, nu je eens. Tiende vers. De eed wordt veraan schedre. De hemels worden schedre. De zon en de moon worden verdiesterd worden. En de stierens worden erschienen, terughoelen. Dat is goed te zien dat dit meer is. Als bloes de jegen wordt geplog. Oder Joel dat zei je even drie oder dat andere. Over vrienden, de profeten deden niet overdrijven. Nee. Dit is dat beeld dat Johan ons jeft en dat openbaringsboek dat in de grote trieb zal passeren worden.

nu de afta farj. En de Heer gaat wat zijn stem hier loten ver zijn armee, dan zijn lage is zeer groot. Dan de zijn woord bevoort je deed is sterk, dan de Heer gaat zijn dag is groot en zeer schrikkelijk. Wer kan en den dag bestonen? Dit is nu dat derde maal dat Joel dem Heer zijn dag erwenen deed. En dit stemt met wat de Heer Jezus zegt, dat wanneer die dag niet worden vercharterd worden, wordt geen mens even blijven. En waarde, wer kan en den dag bestonen? Johan heeft ons waarde de antwoord. Hij zegt, dat am Anfang van die tijd, wordt God de natuur machte afschneiden. Daar wordt een tijd zijn, wanneer geen wind wordt zijn, en je recht van God. God zegt dat man iedereen weer door wordt derkomen kennen, worden dat die zinnen die God zijn zegel en erstieren hebben. En ans es je zegt dat God wordt wenst, 144.000 van zijn volk Israël zegelen met zijn zegel. Ober daar wordt ook een grote meng mensen zinnen van de heide, die dem Antichrist zijn teken niet worden nemen, die ook worden beschutst worden. Also is dat een goede vraag, die Joel hier verstelt. Wer kan en den dag bestonen? Hij maakt dat klaar dat de Heer zijn dag aanvangt met diesternis, zoals de Hebreeuwse dag, want die zon ongejet, jo, dat hele macht van de nacht duren, over de vrede komt, wanneer het smorgens is. Dat is zoals God dat deed. En nu komen we naar de 12e vers. Wat kan God zijn volk doen? Wat kan een zender doen in zo'n tijd? Nou, hart wat de Heer zegt. 12. Vers. Also, ze gaan nu, zegt de Heer God. Dreht je naar mij met je ganse hart, en met vaste, en met hiele, en met treuren. Dat woord dat ik dreien even zat ha, kan ook even zat worden als boese doen. God zegt te zijn volk dat ze nu aan komen zullen. Die haar am verloten, aber sie zullen nu terugkomen no am. Aber wat is Buße? Na Buße meint nicht bloß een paar Throne hielen, wann da ook vorken Throne sind, met woorden Buße. Dat is so als ne Nofall van Buße, dat heet Throne. Buße meint dat eene zijn zin en welle ändere deed, en indem dat eene ram dreht en in een andere Richtung jeet. Predje McGee vertelt dat als hij aangevangt had met zijn predje dienst, deende hij in de gemeente waar hij opgewassen werd. Daar werd een nadeel zeer fijne mensen gewast in de gemeente. En daar werd een man bijzonder die in de bank werd. En die had hem uitgeholpen met wat geld leer en had hem ook geholpen wat arbeid te krijgen. Wils de tjoik had hem niet genoeg gegeven om leven. De weer zo als een voeder te arm je vast. Een dag weer hij aan de bank en dan je gewoon nodig man en had hem verteld wat hij hem zijn had. De banker had hem ganz eenvoudig gezegd dat het niet een goede idee weer. McGee had zich zeer geoeid en had zich ram gedreid en weer uitgegaan. Maar als hij bij de gast kwam, weer hem zo je vast dat zo'n niet reicht weer. En hij had zich ram gedreid, door op een gas en weer teruggegaan, en weer terug naar de man gegaan. Die had tronen in zijn ogen gehad. En McGee zei, hij had boezen gedaan, over zijn ogen, en weer ram gedreid, en had het goed gemaakt. De bewijs van boezen, weer dat hij zich ram gedreid had, en weer teruggegaan, en had het recht gemaakt. God zegt te zien volk de Juden dat ze zullen boezen doen met haar ganse hart. Van harte. Hij meent woorden boezen doen. De nieuwe volk van woorden boezen is dan vaste en hielen en treuren. Dat is zo, maar voor meer mensen is dat zo, dat ze denken dat wanneer ze naar verder gaan, wanneer een gelegenheid gegeven wordt, en door verder dan een paar tronen schedden, of genoeg tronen schedden, dan zijn ze bekeerd, of hebben wat recht gemaakt.
Jo, en ik deed dat ook als een jong, aber dat meent leider zeer weinig van stout. Aber dat scheem een dag, als ik wist dat ik ver dem Herr komen moest met woorden, hielen en treuren en bussen even mijn hordet hoort, mijn staltet stalen en dem Herr aannemen. En jo, dat zijn nu ook tijden, wanneer ik ver dem Herr komen moet, besonders wegen mijn staltet en bussen doen door Eva. En nu jet jo wel wieder, de 13e vers, jo, doet jene horten te rieten en niet jene tjeleider, en draait jene no dem Herr God, jene God, dan hij is zeer genedig en val erbormen, langsam oeilig te zennen, en val grote leeftoligheid, en dat am leid wegen al dat bezit. Zij maar, dit moet een ervaring zijn dat van dat hoort komt. Zij wo hij zegt dat ze er horten zullen te rieten en niet bloos er tjeleider. En dat Oude Testament weer dem hoge priester dat verboden dat hij zijn kleden te rieten zal. We doen dat niet bewijzen dat hij bussen met dramatisch zijn, dat te rieten zal hem hoort zijn. En dan zegt hij ook dat ze zullen zich naar dem Herr God, er God, draaien. Dat is ware bussen. En dan, Jordan, heeft wat hij zegt, dan hij is zeer genedig en vol erbormen, langsam oeilig te zijn, en vol grote leeftoligheid, en dat am leid, wegen al dat bezit. Wanneer we bad dat Jona boek worden zijn in een studium, waar ik waarde reden van wat dat meent, wanneer hij zegt dat God dat leid deed wegen dat bezit, dat hij zeed hij doene word. We hadden al een beetje van gered als we in de tweede Mozeboek waren. God deed zijn zin niemals andere, hij is onveranderlijk. God deed niet andere, aber wann een zin de busse deed, en nu God komt voor vergevenis, dan zegt God dat hij dem zinde niet rechte wordt. God zegt dat deze ik nu aan je dreid haft, en hij wordt hem dan niet rechte. Waarom niet? Wil hij genedig en erbormend is, en langzaam oorlicht te zijn. En bewijst bijzondere leeftoligheid, en dat dat am leid wegen dat bezit. Dat laat zo als wanneer hij zijn zin geëndert heeft, aber dat is wil hij immer goed en genedig is. Maar is dat is in een zin ziemlich einfach. Dat is zo als dat in Egypte weer, dat het zo leid is wanneer God zijn zin geëndert had. Hij schijkt een ploeg naar de nächste aan Farao, naar gelegenheid te geven, bussen te donen. Aber hij deed niet, en dan in Jona zijn zaak, God schickt Jona naar de Ninevite te predigen, dat hij God, de stad, vernichten wordt. Aber als hij bussen deed hij de stad niet vernichten. Dat leidt zo als van God zijn zin geëndert had, wil hij zeggen dat hij de vernichten wordt. Waarom deed hij dat niet? Dat weer niet, wil hij zijn zin geëndert had, aber wil de stad bussen deed. God zei ook dat we alle gezindigd hadden en kort gekomen waren aan God zijn heerlijkheid. Aber, wat deed hij wanneer we een bussen nu aankomen? Hij deed ons vergeven en geeft ons zijn heerlijkheid, zei maar. Wanneer mensen bussen doen, dan is hij immer genedig en erbormen en langzaam oeilig te zijn. Vriend, we kennen ons immer op God verloten, hij endert niet. Deze wereld en woont wie leven, is niet erbormend en genedig. En mij is dat niet duidelijk waarom mensen niet worden naar dem heiland komen en bussen. Kan dat niet verstaan. Nu zegt hij in den 14e vers, wer weet of hij terugkomen wordt en bussen doen, en een zegen hingen zich loten. Ze gaan een etensapfer en een drinkapfer tot dem Herr God, jun God. De Herr wordt aan waarde zegenen en de vlekken en aan de wiengordes en zij worden waarde een drinkapfer brengen kennen en ook een etensapfer brengen kennen tot dem Herr God, wanneer zij terugkomen worden naar dem Herr God, er God. Jo, en dat is interessant dat het drinkapfer hier erwähnt is, wanneer ook niet van een drinkapfer gezegd wordt en dat derde Mozeboek.
Dort Trinkapfel wart ab de andere Abfasch je Gute. Dort wir endlich ein Port von all de andere Abfasch. Dort wart ab de Abfasch je Gute, und dann fuhr dort ne Hecht so aus dem Domp, wann dort ab de heite Kohle fall. Da ist je Nachwort dort interessant is. Paulus redt ab eine Stede und sagt, dass he will ha, dass sein Leben so aus dort soll sein ein Trinkapfel. Ein Apfel ab dem Herr Jesus sein Apfel, dort sein Leben muss so sein, dort aus dem Domp ne Hecht fuhr für Gott seine Ehe und Herrlichkeit. Am Wiese, dort an sich selbst, wie he so mehr nischt. Aber dort wie wichtig, dort he an Christus wohl sein, und mir jät dort auch so. Ich will auch bloß für dem Herr Jesus seine Ehe und Herrlichkeit sein. Die Ulle Natur siegt immer Ehe und Herrlichkeit für sich selbst. Und dort ist Wort, dort mir so ist, die meisten Menschen mit Kampf verdunnen. Dort heit, wann ein Mensch sich bekehrt hat. Die Weltmensch haft dort an sich selbst, und ich bedue, auf he dort mit Kampf verdät. Die prüft bloß, was möglich, dort he bat dort kommen kann, wo Menschen am ihre Wore. Forken haft dort dann mit Geld zu tun. Aber ich seh dort so forken, dort Weltmenschen über andere Herrscher wollen, ein Don't, was dort kosten macht. Und dort ist so schuld, wenn wir als Christen dann auch so eine Nähung bewiesen. Die Bibel sagt, dass wir uns vor dem Herrn demütige Seele, dann wird he uns nähecht haben. Aber tofoken wollen wir nicht da nur lüren. Wir wollen die Ehe nu haben. Mir ist so, dass ein anbetierter Mensch sich nicht selbst demütigen kann. Dort nimmt dem Heilige Jesus seine Kraft und Macht, dort vor dich zu bringen. Und so, als ich all ihremal gesagt ha, dort meint, dass einer sich jeder Tag, dort lebst du vor des Morgens, wann einer absteht, vor dem Herr komme und zu ihm sei, dort wie uns am ganz Hand gebe, so dort he kann ein und derch uns verherrlicht worden. Und Freund, wann du noch nicht dem Herr Jesus angenommen hast aus den Heiland, dann ist dort, wo du anfangen machst. He es reid, die deine Sinn zu vergeben, und die dort ewig leben zu geben. Sei nu zu ihm, dass du weißt, dass du ein Sünder bist, und dass du ihm nu annimmst aus den Rade. He wort, die deine Sinn vergeben, und die aus den Kind annehmen. Nu Gottes Segen, meine Freunde.